0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. Yo!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
1: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
0: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.

welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We openden de deuren met The Kings and You Really Got Me Now. Uit de zomer van 64, The Searchers, Don't Throw Your

Tijd voor de absolute nummer 1 uit 1975 uit Nederland. George Baker Selection. En de Witte Duif. Una Paloma Blanca.

Eigenlijk was zijn naam Hans Bakker. Maar het ging beter als George Baker met zijn selection Una Paloma Blanca. In de jaren 60 het hit van Sonny and Cher, I Got You Babe. Werd nog eens dubbel en dik overgedaan in 1985 door de samenwerking van Chrissy Hynde van The Pretenders samen met reggae-formatie UB40. Hun versie.

The Hinoz Millos. I Got You Babe, UB40 en Chrissy Hynde. En ik vraag me steeds af, eerlijk gezegd al sinds 1964, hoe doe je dat eigenlijk? How do you do it? Gary and the Pacemakers.

Zo dadelijk ben ik bij je terug met de namen van Sam the Shaman the Pharaohs uit 1965. Maar eerst krijg je nog Bruce, de Boss, Springsteen. It is Dancing in the Dark.

0: Meer dan 40 jaar muziekgeschiedenis in één programma. Dit is de West Express.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

I Can Get No Satisfaction en Mick Jagger en de Rolling Stones brengen ons in 1975. Eendagsvlieg, Barry en Eileen. If You Go.

0: Barry en Eileen en If You Go. Het is ondertussen weer tijd voor...
1: De instrumentale van het eer.
0: The Ventures. Walk, don't run.

Veerman en de Volendamse Cats hoort je met Be My Day. Zodanig ben ik weer bij je terug met Herman's Hermit. Maar eerst nog deze. De doorbraak van Gerard Joling. Gonna buy me a ticket

Herman's Hermits, en je hoorde I'm Henry the Eighth, I am. Als dit een discoshow mocht zijn, zou ik zeggen de dames nodigen uit. Ouwe van Tammy Wynette, Stand By Your Mail.

David Bowie en Mick Jagger, twee grootheden samen in één nummer, Dancing in the Streets. Bijna tijd om afscheid te nemen, maar snel nog even deze van Stables Quo tussendoor gooien. Roll over, lay down.

Zeg ik alvast hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. En wees er morgen ook weer bij. Zelfde zender, zelfde tijd. Voor een nieuwe aflevering van de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik laat je voor vandaag met Jimmy Gilstrap aan deze van Baltimore. En graag tot de volgende.

0: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
1: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Juist is juist. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
0: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
10: Sterre.
9: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
10: Het schijf van de week bij Radio Memory.
11: Radio Memory's hitschijf van de week.

behoort zeker binnen onze Feel Good Hits. Een lekker discobal momentje vroeg in de ochtend. Kan nooit kwaad. Camille met haar nieuwe Nu Dat Je Weg Bent. Maar eerst Daryl Hall en John Oates. I Can Go For That.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajottse oldtimervrienden hun Pajottse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajottse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

guests on the show. En een man die ik ook al een aantal jaren ken en volg. Jo van Wijk. En zijn versie van Deep in Mij van Jasmin. En heet Close to Me.

Wel, daar ga ik dus heel eerlijk op zijn. Natuurlijk. Have you ever really loved a woman? Meer dan 200%. Right Adams, in de ochtend. Goedemorgen. Donderdagochtend, 28 mei. Onze discobal, die gaat lekker aan het draaien. Opgelokken door mijn charmante assistenten. Met Michael Brown. And so many men. So little time.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

ochtendshow. En dan nog Udo met de nieuwe Jamina. Hey, fijn dat je er bent. Als je pas instapt, goedemorgen. Laat me je uit je bed halen. Met een goed gevoel.

je bed te halen met dat gevoel van ja, het is donderdag, we gaan erin vliegen. Straks doen we dat opnieuw natuurlijk. Na nieuws en weer en een moment met Dani Fabri. En die heeft het over het motto van het leven. Leven de liefde.

0: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
1: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
0: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: niet.
1: Ja, je moet maar wat vertellen, hè. Yo, Valli met zijn nieuwe komt eraan. De George Baker Selection. Harry Styles zit erin. En Jelle van Daal. En nog een heel pak meer. Wees welkom.

zingen. Ja, en het plaatje was compleet, hè? Nick Kamen, I promised myself. Ja, destijds hadden ze nog geen AI om dingen te vergemakkelijken, hè? Nee. Straks gaan we nog eens ver in de tijd met de George Baker Selection. And a little green bag. Maar eerst de Pointer Sisters.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
1: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Orchestral Maneuvers in the Dark. Forever. Live and Die. Goedemorgen trouwens. Welkom in de ochtendshow. Hier bij Radio Memory. Staan we nog een beetje rock'n'roll. Met de J. Giles Band. Maar eerst Harry Styles. En American Girls.

Om 4 uur bed te komen. Sandefall van de J. Giles Band. Hier in de ochtend bij Radio Memory. Op deze donderdag 28 mei.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

geweldige duetten die Céline Dion had opgenomen met Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras. En als je fan bent van dit genre, raad ik je zeker Vive la France aan. Moet je zeker eens je oor geven hier bij Memory. Een zeer leuk programma over de Franse muziek. Over Franse muziek gesproken. Ik ga je nu al een hele fijne donderdag toewensen. En natuurlijk, morgen zijn we er terug met de vrijdageditie.

0: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van de Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
4: Sterre.
3: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
4: Het schijf van de week bij Radio Memory.
2: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Ugh.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

0: Goedemorgen, de deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Samen met Francesco Napoli en die fameuze Balla Balla. Zo'n beetje al die grote Italiaanse hits en sterren op één rijtje. En we blijven zo'n beetje in diezelfde trend. Doen we met Eduardo Benato met Hela Viva la Mama.
1: Un sogno che in bianco e nero.

Het was even een flinke wandeling op de Road to Mandalay. Samen met Robbie Williams. En hebben wij daarvan genoten. En nu tijd voor iets nieuws van Jelle van Daal. Met die kleuren in de regen. En het is niet het jaren dat wij van Jelle gewoon zijn.

Ooit was hij razend populair en bracht de ene hit na de andere uit. Tegenwoordig is het al een tijdje geleden dat we nog van deze Eros Ramazzotti iets gehoord hebben. We hoorden hem hier nog eens met Cose della Vita op deze donderdag in de ochtendkroeg. En we gaan er nog zo'n klepper tegen aanzetten van Niels de Stadsbader. Een van de meest aangevraagde liedjes, The Sound of Silence.

Het is even diep terug in de tijd met deze van een Pippi Arnold en die Angel of the Morning. Een beetje heel toepasselijk vind ik op deze donderdag. The Angel of the Morning. Maar we gaan het tempo ietsje gaan opdrijven. Doen we met Ruslana. En die zijn die Wild Dancers.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom.
1: Welkom.
2: Dit

Het is zo'n leuk deuntje van Go Culture. En tralla, tralla, dilla, dalla, dalla. Ik ga er bij hier al aan wagen, want anders begin ik zo'n beetje mee te zingen. Gaat de baas weer zo'n beetje boos zijn. En moet ik weer alle uitleg gaan geven. En nu tijd voor Edwin Collins. En ik like you.

0: Zeker deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, we gaan hem nooit vergeten. Deze Paul Severson. Jij bent mijn idool. Jij bent gewoon mijn nummer 1. En dat mag je niet vergeten. En we gaan zijn platen blijven draaien. Dat beloof ik zeker en vast. Nu tijd voor de Boza. En we gaan het een beetje magnetisch maken. Moet kunnen. Op deze donderdag in de ochtendkroeg. Alles om een beetje magnetisch.

0: We gingen nog een beetje wegdromen met Gabriel. En daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Twisted Sister. We are not gonna take it anymore. Tot morgen.

geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

0: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van De Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: Dat was toch wel de ondeugende tijd van Ike, hè? Nee, Ike was niet zo lief tegen Tina. Maar gelukkig. Ike dacht alleen aan hits en geld. Heel veel geld. Nou ja, goed. Ike en Tina Turner toch samen op de plaat met Dat Bush en City Limits. Lekker terug op Danny Radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Het waren de gouden jaren 70. En Amy was helemaal nokkie, nokkie, nokkie, nokkie. Knock on wood. Juist, Amy Stewart. En dit soort lekkere platen hoor jij gewoon lekker op jouw eigen radio. Oh, lieve mensen. Het straalt er vooraf. Via onze hoogspanningspalen. Hé, toch? Lekker terug in de voltooid en verleden tijd.

dit is allemaal bij die club van Uncle Sam horen, zeg. Hè? Nou, die zijn er mooi klaar mee, hoor, de laatste tijd. Het was 1986 toen Status Quo deze productie overnam van Bolland en Bolland uit Holland. Robin Verdi Bolland, die schreef er een nummer ooit. En speelde hem ook zichzelf in die Army Now. En Status Quo die nam het verhaaltje gewoon lekker over. En wat een fantastische liedzanger, hè? Die Francis Rossi. Het was Status Quo uit de gouden jaren. Zometeen vanuit het theater voor jou. Een fijne voor achter de keukengordijnen. Nee, serieus, echt waar. Maar ook nog wat Motown-klanken van deze tante. Het was Thelma Houston en Don't Leave Me This Way.

0: Ook een van onze heldinnen qua zangkunsten uit onze gouden jaren, de jaren 70. Thelma Houston was het voor jou, en Don't Leave Me This Way.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Het is bekend, de hele dag, ook dag en nacht, schijnt de zon uit je radio. Wat een fijn gevoel is dat, zeg.

0: toch niet gekker worden?
1: Kopje koffie, glazen wassen.
2: Laat de vaart niet af, mama. Nee.

0: ja, goed, als je nou 4 seizoenen bij jezelf laat denken dat jij op dat moment de zomer beleeft, dan zit je goed, toch? Dan hou je het gewoon lekker en warm. Het was Circus Christus met een gouden hit van het duo. Daarna hoorde je Goy Jones en Love Beyond the Rose. Zo, en dit was er ook een hoor.
1: Een grote zomerhit.
0: De film Grease verscheen in de zomer van 1978. Hier is Frankie Valli.

me goed kan herinneren, draaide ik in de zomer van 1991 nog eens een supertent. In Doetinchem. Ja, maar goed, was elke weekend wel feest daar, hoor. The talk of the town. Nou, dat was wat. Crystal Waters. Terug op je radio in de Middle of the Road Show. Met la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da. Oké, genoeg te gedicht. She's crazy, la-

hadden jullie ook zo'n poster van Shaking Stevens boven je bed? Wees eens eerlijk. Zeggen ze ja, quite just a little bit. Nou, dat waren tijden. Natuurlijk, leuke tijden.

0: moet je eerlijk zeggen. Als ik op dit ogenblik op een tropisch strand zou liggen, dan zou ik geen nee zeggen.
1: Maar dat is ik niet.
0: Nee. Ik zit hier in een achteraf donker studiootje, maar wel in een wezenloos gezellige grote kantine. Daar zitten allemaal collega's. Dan sluit ik me straks graag bij aan en wellicht ligt er ook nog wat in de koelkast.

0: is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Middle of the Roadshow.

dat is toch nog zoveel. Als er zo'n discotheekentik in de plaats zit, alsof die al 10 malen, wat, honderden keren is gedraaid in een discotheek. En wist je dat in een discotheek vroeger de platen gespoeld werden in de spoelbak? En daar zat kalk in. Dus krijg je kalk in de groeven. En huppakee, lekker die kraakjes. Het was trouwens de House of Pain en Jump, Jump Around. Terug op de radio via de bekende Lange Palen.

De Lion die deed gewoon even een gezellig, lekker dutje. Maar bleef wel even actief voor de radio. Luisteraars, ja tuurlijk, Tight Fit was het met The Lion Sleeps Tonight. Terwijl ik ook jaren 80, jaren 90 en ook de jaren 70 kom je tegen. Het afgelopen uur in de Middle of the Road Show. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doe het gewoon even over. Ik wens je heel veel plezier met mijn collega's. Ja, ze komen net binnenrennen vanuit de kantine, dus gaat helemaal goed komen. Oh, zijn altijd dezelfde die voor hem lopen. Maak er nog een leuk feest van. Hé, we spreken elkaar.

0: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van De Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
5: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
6: Sterre.
5: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
7: Radio Memory's hitschijf van de week.

Was er eentje van Chilly Esposito, I Love Bizarre, donderdag 28 mei, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal, welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren tot 1 uur vanuit Pajottenhem Galmaarden. Ken je deze? Albano en Romani Power, en we draaien Felicità.

Onder leiding van Michael Jackson in de tijd. We draaien de Jackson's 5. Can you feel it? Hier bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. We gaan een plaat draaien in de richting van Frida en Johan daar in Herzelen. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Memory Radio. We gaan een van zijn lievelingsplaten draaien. Eentje van Corrie en de Rekels. En we draaien Jukebox in ons programma. Okay.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

was Reetje van New Harris, drink rode wijn hier bij Radio Memory. En de beste muziek je hoort enkel hier bij ons, hè. Ken je deze? Jesse Springfield in private.

British Faction was er eentje van de Rolling Stones. Stuurde hem in de richting van Patje en Jessica. Daar aan de zijkant van het eigen bos in Nienhoven. We gaan stilletjes aan richting reclame. We zijn er weer. Tot straks. Blijf luisteren.

0: say he's just a magic friend.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

24 van Koen Wouters. We draaien de Clouseau en Louise. Je kent ze nog wel van Anne. Dat is een zomerhit een paar jaar terug in de tijd, hè. La Bouche, Be My Lover. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn op deze tropische donderdag 28 mei.

0: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bon te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

Fabiola draait op deze donderdag 28 mei iets over 12 uur geworden. Welkom in deel 2 aan tafel met Tony van Bever tot 1 uur. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen met haar programma. En tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu Senna. En we draaien Kleine Vogel.

bekendste platen van Virgil Charkey, Good Hearts. Ja, ja, het is warm hier in de studio's. Het is hier momenteel 28 graden voor vandaag. Ja, ja, tropisch warm, hè. Hier in Tollenbeek-Halmaarden, Gerelsbergse straat onder de vijf, daar zijn we gelegen. Ken je deze? Cool Shape en Take My Love.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

van de bekendste platen was deze van Bruce Springsteen. En we draaiden Dancing in the Dark. De volgende is ook heel mooi. Eentje van Opus en Live is Live.

0: de tijd was deze een grote hit voor Drukwerk. We draaiden Joella hier op de radio. Ons programma loopt stilzaam ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Onze collega Katrien Verheijen tussen 1 en 3 hier bij Radio Memory.
1: Girls be looking like they be fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

was het liedje van de konijntjes Art Carfunkel en Bright Eyes. We blijven maar op romantische toeren hier in ons programma. Gaan we doen met Chris Norman en Midnight Lady. Een hele mooie single hier op deze donderdag 28 mei.

prachtige stemmen, onder andere Wiltura en André Luhowski alleen aan. In de tijd een grote hit voor Frank Sinatra, My Way. Dit was wat betreft aan tafel met Tony van Bever deze donderdag 28 mei tussen 11 en 1. Zometeen is er Katrien Verheijen. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne donderdagmiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Bever. We gaan eruit met Chris Moran uit Leiden. En dit met een single uit de cinemafilm Grease van John Travolta en Olivia Newton-John. We draaien Sandy. En als er dan nog tijd over is, draaien we nog Robbie Williams en Angels.

0: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bon te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
7: Sterre.
6: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
7: Het schijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

Welkom allemaal en dat dus bij Gewoon Katrien. Ik ben blij dat ik er terug bij mag zijn en dat op deze zonnige donderdagnamiddag. En we gaan starten en dat met een plaatje die ons toch wel in vakantiesfeer brengt. We gaan eventjes wegdromen van witte stranden, blauwe zee en vooral een cocktail in ons hand. Hier is Danza Kuduro.

Waka Waka en dat is van Shakira. Het was dus het officiële lied van FIFA World Cup 2010, natuurlijk in Zuid-Afrika. En van Zuid-Afrika gaan we naar ons eigen Belgenlandje. Het liedje gaat eigenlijk over een liefdesverhaal. Het is er eentje uit 1976. Het bestaat trouwens ook in het Engels. Hier is Anne Christie met Ik neem vandaag de trein.

Anne-Christie en ik neem vandaag de trein. En het volgende plaatje werd aangevraagd en dat door Rudolf. Heel speciaal voor Sabine. Ja, hij wou haar een keer in de bloemetjes zetten voor al het mooie werk dat zij deed. En hij vroeg het plaatje aan van ABBA. Happy Hawaii. Ja, en ik heb me laten vertellen dat ons Hilde daar zo... Ja, dat ze dat liedje zo graag hoort. Dus Hilde, geniet ervan, zou ik zo zeggen. Hier is ze met... Zijn ze, pardon, met Happy Hawaii.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag. Katrien Verheijen.

En we gingen eventjes naar de jaren 80 en dat met de boysband die menig harten sneller liet slaan. En nu gaan we naar de rustige tour op en dat met de Griekse zanger, wereldberoemd in de jaren 70, Demis Roussos. Goodbye my love, goodbye.

Demis Roussos en Goodbye My Love, Goodbye. En het volgende plaatje draai ik heel speciaal voor Roseke. Zij vroeg de laatste nieuwe van Danny de Rover. En tot aan de advertentie krijgen jullie nog de Dire Straits. En ja, wij gaan swingen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Katrien Verheijen.

Charlotte en Take Me To Your Heaven. Ja, en dat kwam allemaal uit de tijd dat de winnende liedjes uit het Eurosong Festival nog successen scoorden. Alhoewel dit jaar het winnende liedje van Dara heeft ook wel heel veel succes en dat in Zweden en Portugal. Bij ons is dit momenteel nog niet het geval. En we gaan naar ons buurland Nederland en dat met Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Ze sloegen de handen in elkaar en ja, ze brachten het liedje uit van Houden van Haten. Het nummer is onder andere geschreven door Billy Dance.

0: Haten.
1: Houden van Haten. En dat van Mart Hoogkamer. En het volgende liedje, ja, dat is aangevraagd door ons Cindy. En ze vroeg het dus, ja, voor iedereen. Hier is Smokey en Lay Back in the Arms of Someone.

Wim de Kranen en Breek uit jezelf. Ja, en nu laat ik Italiaanse vibes op jullie los. Vol liefde, energie en die typische Dolce Vita vibes.

0: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bon te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory. Radio Memory.
6: Katrien Verheijen.

0: Ja, en Billy Ocean die heeft duidelijk geen last van de hoge brandstofprijzen, want die blijft maar rondrijden. En we gaan nu naar een Canadese mooie. Zij is vorig jaar 60 geworden, alhoewel ze er veel jonger uitziet. Maar ja, dat kan natuurlijk de dag van vandaag allemaal met allerlei technieken. Hier is ze met Man, I Feel Like a Woman, Shania Twain.
1: Let's go, girls.

Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. En de volgende plaat die draai ik heel speciaal voor ons Molly, Sandra Kim en Frank Galan, door veel van mij te houden.

Sandra Kim en Frank Galant met Door Veel Van Mij Te Houden. En het volgende plaatje, ja, dat draai ik heel speciaal voor Anneke. Ze koos er eentje van Ed Sheeran en Give Me Love. Ja, maar ze koos er eentje van 8 minuten.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.

En we gingen eventjes terug de tijd in en dat met Yves Berendsen. Ja, dat zouden we soms wel allemaal eens willen teruggaan in de tijd. En weten wat men nu weet. En Right Said Fred, ja, die legt me nu gewoon eventjes het zwijgen op. Don't talk.

Right, said Fred. En Don't Talk, Just Kiss. En de volgende plaat die draai ik heel speciaal voor Geert Living on Video Trans X.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
1: Radio Memory.
5: Katrien Verheyen.

0: recht uit de jaren 80, Bonnie Tyler. Ja, en de nieuwe clip van Shakira is uit en het internet slaat echt wel alarm. Want in haar clip zijn namelijk heel veel bekende voetballers te zien, zoals Messi Junior en zoveel. En hier is ze eentje met uit 2005, Shakira en Hips Don't Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Leopoldri en Zomernacht. En de volgende artiest schoot als een raket omhoog, maar viel weer even snel als een vallende ster naar beneden. Het was dus een one-hit wonder. Hier is Joshua Geddison en Jessie.

Jullie nog allemaal heel veel luistergenot, dus op Radio Memory met de komende collega's. En alvast een heel fijn weekend gewenst en tot volgende week.

0: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een messenaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
7: Sterre.
6: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: is zo een van die nummers die het nog altijd bijzonder goed doen op de dansvloer. Hè? De Gibson Brothers, de mannen van Latin America en nog enkele andere grote hits. Wel, dit was die non-stop dance. Hey, fijn dat je luistert. Fijn dat je luistert naar Muzikatief. Het komende uurtje weer enkel hits uit de jaren 60, 70 en 80. Straks ook onze 2-in-1 hit, onze nummer 1 hit feit en de uitsmijter. Kortom, we gaan het weer gezellig houden.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupree.
0: Met nu deze klassieker hier uit 64. Hier zijn Fortunes en Carol.

Popmuziek maken daarentegen, daar had hij geen probleem mee. Ze waren bijzonder populair in 1987 en 88. En daarna hield de groep op met bestaan. We kennen ze nog wel van hits zoals Shattered Dreams en Turn Back the Clock. Wel, dit was nog eens I Don't Wanna Be a Hero. What?

Old Old Blue Eyes, Frank Sinatra met andere woorden. En Bad Bad Leroy Brown. Het is tijd geworden voor onze 2-in-1 hit. We gaan terug naar 1977. Want toen scoorde Leo Sayer, je weet wel, die kleine kruiselkop, een dikke hit met Thunder in My Heart. Nog niet zo lang geleden, in 2006, deed Mac het nog eens over. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit voor vandaag.

tijd dat ze de ene hit na de andere scoorde is ondertussen ook alweer een end achter onze rug. We hadden de Britse rockband Genesis nog eens met Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. Ooit was Peter Gabriel trouwens nog de zanger van de band en Phil Collins de drummer. Maar ja, toen Peter Gabriel vertrok, toen nam Phil Collins alles over. En Mike Rutherford die richtte later trouwens nog Mike and the Mechanics op. Zo zie je maar. Follow You, Follow Me trouwens was hun eerste grote hit in 1978. Want met deze zaten we nog eens in het midden van de jaren 80. Maar de Genesis en die Illegal Alien.

Het nummer werd origineel uitgebracht in 1982, maar flopte gigantisch. Het was pas een jaar later toen Ben Liebrand het nummer onder oren en onder handen nam dat het een gigantische hit was in Europa. Ik had het over Freeze en I O U. Ook de opvolger trouwens, Pop Goes My Love, zou een grote hit worden. Maar daarna hebben we er niks meer van gehoord van deze jongens. Bye.

Ja, Nikita bleek achteraf ook geen meisje te zijn. Zou Suzy dan ook een jongen geweest zijn? We zouden het hem eigenlijk eens moeten kunnen vragen. Hè? Elton John en zijn Crocodile Rock. We zaten in 1972.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

dacht zo bij mezelf, waarom nog eens niet beginnen met een intro gemaakt door een goede vriend van ons, namelijk Danny. Hij heeft er zijn eigen sausje over gesmeten over deze twee Belgen en Lena. Welkom hier in een nog steeds heel warme driver's seat op deze donderdag. Maar ik ga proberen wel een beetje afkoeling voor te zorgen hier in dit programma. En dat gaan we toch ook wel doen met twee uur driver's seat. En ik heb straks Crash Test Dummies, Johnny Nash, Falco en deze London Beat. You Bring on the Sun.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Het blijft nog steeds een memorabele plaat, maar het bleef spijtig genoeg ook bij die enkele plaat die we dus nu horen. Ja, dat is een heel moeilijke tekst natuurlijk. Crash Test Dummies kreeg je dus hier in deze driver's seat, terwijl ik ook een beetje van de warmte weet. Mijn excuses daarvoor. Straks gaan we naar het leger met Status Quo. Maar eerst willen we even denken dat het al zaterdag is. Met deze van Soulwax en Saturday.

gelukkig dat ik dat nooit heb moeten meemaken omwille van mijn gezondheid. In het leger moeten gaan, maar ik had gelukkig al vanaf thuis ook heel wat discipline meegekregen. Dus dat helpt natuurlijk dan ook altijd. Status Quo en In the Army Now hier bij Radio Memory in deze driver's seat. Een softwarefout in een anti-botsingfunctie van honderdduizenden Hyundai-wagens leidt tot een grootschalige terugroepactie. De wagens kunnen plots remmen door deze fout. Hyundai heeft de softwarefout aangetroffen in ruim 421.000 wagens die het sinds 2024 heeft geproduceerd. En dat blijkt uit documentatie van de National Highway Traffic Safety Administration. En dat is de Amerikaanse instantie die de terugroepactie in de Verenigde Staten overziet. Concreet gaat het om een fout in Hyundai's Collision Avoidance systeem. Normaliter dient dat systeem om te voorkomen dat je op een voorligger of een voetganger botst. Daarvoor wordt continu de omgeving gescand op gevaren en grijpt het systeem in als er een dreiging wordt gedetecteerd. Foutloos is dat systeem echter niet, blijkt nu. Want door dat onderzoek zegt hij dat er tussen oktober 24 en april dit jaar al 376 meldingen zijn geweest van onverwachts remmen. Het systeem ging dus in de fout en remde terwijl er niets of bijna helemaal niets aan de hand was. En dat is levensgevaarlijk omdat het kan leiden tot kopstaartbotsingen als er iemand achter jou rijdt die niet op tijd kan vaart minderen. In sommige gevallen remde het systeem simpelweg te vroeg met exact dezelfde gevaren. Remmen op het moment dat een achterligger dat totaal niet verwacht. Dus die wagens die gaan dus logischerwijs ook teruggeroepen worden, vind ik ook maar logisch. En nu nog eens Odyssey, Going Back to My Roots.

begonnen is misschien om jezelf even heruit te vinden. Om even terug, ja, je voetjes op de grond te krijgen, als het ware. Going back to my roots van Odyssey hier in deze driver's seat. Ik heb ondertussen ook nog eens deze van Foreigner klaarstaan. I want to know what love is. De liefde, die heb ik gelukkig gevonden 6 jaar geleden. Dus ik heb het gelukkig wel kunnen vinden.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
1: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
2: Goedemiddag.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

ook nog eens Joe Jackson hier in deze driver's seat met Stepping Out. Ja, een stapje in de wereld zetten. Iets wat misschien voor mij al niet meer echt aan mij besteed is. Op mijn leeftijd, ja, ik doe dat niet meer. Ik heb het vroeger trouwens ook nooit gedaan, eerlijk gezegd. Straks wel het tweede deel van deze driver's seat. Dus blijf zeker even hangen wat je

0: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een messenaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
9: Sterre.
8: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
10: Het schijf van de week bij Radio Memory.
11: Radio Memory's hitschijf van de week.

B-52's en Love Shack. En daarvoor zat ook nog de nieuwe hitschijf van Radio Memory hier in deel 2 van deze Driver's Seat. Straks hebben we Rio Speedwagon voor jullie. Ook The Simple Minds, Let There Be Love. Maar eerst de hoogtijden, de hoogjaren van een leuk Belgische duo. Namelijk deze Touch of Joy. En geniet ervan, zou ik zeggen, met deze Enjoy.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Goede gevoelens krijg je zeker ook met deze Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Ja, zonneschijn nog meer dan genoeg, denk ik, hier op de radio, maar ook hier buiten. En ik heb ook nog eens Armand van Helden klaarstaan. Ja, dan weet je dat je natuurlijk wel ietsje stevigere muziek mag verwachten hier in deze driver's seat. Maar straks gaan we het dan terug een beetje zachter aandoen. Misschien geen slecht idee. Hier is Armand van Helden en Witch Doctor.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en Joan of Arc, Maid of Orleans, hier in deze driver's seat. Ik had het gezegd dat we nog terug ietsje rustiger aan gingen doen na die Armand van Helden. En nu dit. Vanavond en vannacht ontstaan er overal opnieuw brede opklaringen, maar vanaf het westen verschijnen er ook hoge en soms middelhoge wolken. In sommige Ardense valleien is er opnieuw kans op wat mist en de minima die zijn nog altijd zacht, tussen 12 en 19 graden. Morgen zal het vrij zonnig starten met vaak hoge en middelhoge wolken. In de namiddag wordt de atmosfeer wel onstabiel met plaatselijke kans op onweersbuien. Ook 's avonds en 's nachts blijft die kans op onweer bestaan. Het wordt erg warm en zwoel met maxima van 27 tot 32 graden. Zaterdag blijft het onstabiel met doorheen de dag ook kans op onweersbuien. Het blijft nog warm, maar we verliezen enkele graden ten opzichte van vrijdag. Maxima schommelen rond 23 en 31 graden nog steeds. Zondagochtend zijn er nog enkele buien of onweersbuien mogelijk in het zuidoosten. Die gaan dan wegtrekken naar het oosten. Nadien wordt het overal gedeeltelijk bewolkt. In de meeste streken blijft het wel droog. Een lokale bui is ook nog wel mogelijk. Het wordt nog enkele graden minder warm. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden. Maandag gaan opklaringen afwisselen met wolkenvelden. Het blijft in de meeste streken droog. En de temperatuur een stukje aangenamer, rond 23 graden. Vind ik al stukken beter dan die 32. En nu ook nog eens Take That. How deep is your love?
1: Radio Memory.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Ivan Plettings. Radio Memory. Goeie avond.

Het ritme van de nacht met die barge, Rhythm of the Night. Ja, een nacht is het nog niet, maar het is toch ondertussen wel al richting 6 uur aan het gaan hier in deze driver seat. En dat betekent dat ik er mag mee ophouden voor vandaag. En dat ga ik wel doen met een paar heuveltjes van een Belgische zanger. En als je deze intro hoort, weet je direct wie het is. Voilà. Daarmee gaan we richting 6 uur. Bart van den Bossen en de heuveltjes van Erika. Tot morgen.

0: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet, tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

Ze brachten onlangs nog een full album uit, een nieuwe. Om een comeback een beetje te forceren, of dat gaat lukken, daar heb ik een klein beetje mijn twijfels over. Maar we draaiden toch allicht een van hun superhits vanuit die gouden 70er jaren. Van deze Baccara en Yes Sir I Can Boogie. Nieuw werk en een keigoeie nieuwe single. Zeer goed gedaan van Jordi van Net en Niemand Mag Alleen Zijn.

podium dus met hun Bahama Rama. 30 jaar geleden maakten de jongens van Krapul in Akse vanuit Aarschot een geweldige hit. Ze stonden er wekenlang mee op de eerste plaats. 30 jaar later hebben ze dat nummer opnieuw ingeblikt. En dat klinkt à la 2026 zo. Krapul in Akse en de zaterdagavond.

nu gaan we natuurlijk even afwachten of het zo'n even grote hit gaat worden als 30 jaar geleden. Voor de jongens van Krappel in Axe. Met hun zaterdagavond.

We draaien nog eens graag een van zijn successers, een van zijn toppers van deze Claude François en Alexandrie, Alexandra. En met deze gaan we terug naar het hitjaar 1996. Ze hadden toen al enkele grote hits gescoord, maar dit is er ook eentje van. Een van hun nummer 1 hits, Get Ready en Laat.

Save the Last Dance for Me, een mooie versie van dat populaire wereldbekende nummer, gebracht door Elisabeth Hope. Ik heb vandaag toch nog eens een keer deze mooie meegebracht. Hij heeft ook een nieuwe single, maar dit is echt een pareltje. Eddie Smets, Deel Mijn Droom.

ze scoorde aardige hits in de 70er jaren, deze Middle of the Road. En dit was er wellicht een voorbeeld van hun Sacramento. Jovalli heeft ook een nieuwe single en volgens hem moeten we genieten. En dat doen we natuurlijk ook, vooral als we muziek horen. En die draaien we met veel plezier voor jullie in ons programma van de Muziekdoos. De nieuwe dus van Jovalli. Genieten!

Di Calameros op meerdermaals verzoek in ons programma van deze muziekdoos. En we gaan toch nog eens wat draaien, hè? Want ik vind zijn muziek echt wel goed, hoor. Jij ook? Je mag het altijd laten weten. Eén adres: rudolfstevens@telenet.be. Dit is Milo.

0: The Crazy For You, dus Milo. En we gaan nog eens even een feestje bouwen in gezelschap met het recentere werk van Salim Segers.
1: Er zijn zo van die

Stevens en Kazalei met hun verhaal over Alexander en een nummer dat het zeer goed doet. Haalt meer dan 30.000 streams dus voor hun eerste single. En natuurlijk zijn we daar ontzettend blij mee en gaan we werken aan een vervolg van dit nummer. Maar dat zal iets zijn voor na de zomer. The Jacksons.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

0: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet, tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
7: Sterre.
6: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
8: Het schijf van de week bij Radio Memory.
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

Ja, ja, het was een echte gigantische zomerrit ergens in de 70er jaren. Met deze van Afric Simon en zijn onvergetelijke Ramaya. Later kwam er ook nog eens een Vlaamse versie van. En dat werd meteen ook een hit voor Anja Jelles. En zij zong toen De soep is aangebrand. Nieuw werk voor jullie. Mike Rondy en Andrea Schön. En ze gaan even terug in de tijd.

0: Ja, ja. Daar zit nu een fantastisch weer bij. Terwijl ik deze opname doe, ruim meer dan 30 graden. Een lekkere weertje om een duik in de zee te nemen. Bart.
1: Ik leg in de

zwemmen in de zee, Bart Peters. En we gaan meteen nieuw werk op jullie loslaten. Uit het nieuwste album van Graciano. En we herkennen daar natuurlijk een hit in. Hoor eens goed mee. Klopt, herkennen we daar ABBA niet in?

we haalden een keer wat uit de kast van onze collega Eddy Schellekes dus. En hij bracht een van die mooie klassiekers van Wiltura. Eenzaam zonder jou. Onze vriend en collega Danny D'Amaro. Niemand wint.

Frans Baggerman en hij bracht voor ons deze leuke meezinger, dus Michaela, op zijn accordeon. En we gaan onze vriend, collega ook nog eens aan het woord laten. Hè? Hier is hij, onze CDV.

Dat was hij, CDV met Bij jou voel ik me nooit alleen. En dat hoor je allemaal voorbij komen in ons programma van Muziekdoos. En deze mooie stem, die komt ook als een regelmaat van een klok voorbij. Mieke, laat de zon in je hart.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: We kijken echt er benieuwd uit naar zijn nieuwe single dus. Maar na de zomer komt er natuurlijk ook nog een duetje uit. Samen met mij, Jeremy Casaledus. Met zijn allereerste song die het ontzettend goed doet. Terug in de tijd. Pieter Koelewijn. Met een beetje rock'n'roll muziek op jouw radio. Je wordt oudere papa.

Een grote klassieker van meneer Wiltura in deze muziekdoos met One Way Love. Zijn grote hit Hopeloos. En hij nam het ook nog eens een keertje in een Franse versie op Malheureux. Maar dat is voor een volgende keer. En aan de wil gaan we los de Zweedse formatie ABBA op jullie loslaten. En dit keer met de heren in het hoofdspel. Does Your Mother Know? Hier is ABBA.

0: met deze Does Your Mother Know. De volgende muziek doet me echt weer terugdenken met heimwee aan dat mooie frisse stemgeluid van Jasmin. Dit meisje doet het ook ontzettend goed. Haar single Vulkaan met Wild Kindje. Neem gerust maar eens een kijkje op Spotify en andere digitale kanalen. Daar vind je dit nummer op terug.
1: Liefde deed mij wat en ik schreeuwde van de pijn. Zou het

Je mag nu eindelijk met me uitgaan. Maar je moet weg voor middernacht. Toch laat ik je niet naar huis gaan. Voor de dag.

0: Onze Noorderburen hebben zijn grote hit van bij ons uit Vlaanderen ook geproefd. En ze hebben het al meermaals opgenomen hoor. Maar dit was de versie van Jannes. Dans met mij tot morgen vroeg. Een oorspronkelijke hit voor onze volgende gast Willy Sommers. We gaan stilaan afscheid nemen vrienden. Onze muziekdoos gaan we stilaan sluiten en plaatsmaken voor onze andere collega's. Ik was er wederom heel graag bij. Wat mij betreft nog veel leuk.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80%

0: miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet, tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Live Nation heeft weer een stevige concertagenda klaarstaan. Dus hou je tickets in aanslag. En terwijl we vooruitblikken, duiken we ook even terug in week 22 van de muziek- en de filmgeschiedenis. Een periode waarin nieuwe geluiden en grote filmstappen het landschap voorgoed veranderden. Straks draaien we ook Lana Del Rey, de melancholiekoningin van de moderne pop. En de Pet Shop Boys die komen langs en die brengen hun strakke synthpop mee. En dan is er ook nog Black Legend bijvoorbeeld. Zij zorgen voor pure club vibes. Dit is de LVT

Zo net hoorde je Robin S. met de opvolger van haar eerste knaller. Van pure 90s pop naar een sound die nog altijd werkt op elke dansvloer. En we schakelen meteen door naar een gedenkwaardige plaat van Eric Clapton. Van Club Vibes naar gitaarvuur, met andere woorden. Van dansvloer naar de blues. Zo hoort een platenkast te klinken. Hier komt Eric Clapton.

0: Sommige bands maken muziek. Noordkaap maakt geschiedenis. Het verhaal van Noordkaap begint in 1990, waar het winnen van Humo's Rock Rally de start betekende van een van de meest invloedrijke bands in de Belgische muziek. Met songs die ondertussen tot het collectieve geheugen van de Vlaamse rock behoren, staat Noordkaap al jaren garant voor concerten die echt binnenkomen. Recht in het hart en recht in de maag. Rauw, intens en tegelijk meeslepend mooi. Hoog tijd daarom dat Stijn Meuris en de zijnen afzakken naar Herenthout. En dat doen ze, eindelijk, op zaterdag 20 juni. Want dan staat Noordkaap op het podium van de legendarische zaal Lux. Tickets zijn spijtig genoeg al uitverkocht, dus daar hoef je geen moeite meer voor te doen. We hebben het in het verleden al meermaals over zaal Lux gehad en zeker onze Nederlandse vrienden zullen dat niet direct kunnen plaatsen. Maar je hoort het van Stijn Meuris zelf wat Lux ooit betekend heeft voor de groepen die momenteel tot het zeg maar summum van de popmuziek behoren en vroeger daar hun eerste stappen hebben gezet. Hier komt Stijn Meuris zelf en daarna Noordkaap.
1: Als je de affiches bekijkt van groepen die ooit in de Lux, en ik weet, veel zalen doen dat, hè, en ze hebben gelijk. Maar dat zijn dan vaak grootstedelijke zalen. Maar in Herenthout, fantastisch, in een kleine gemeente langs de straten, ik kan dat nog altijd bijna niet geloven. U2, Suzy and the Banshees, een van mijn favoriete bands. Dire Straits, The Godfathers heb ik er ook gezien. The Triffids in 1987. Als je al die groepen optelt, dan hebben een voor mijn generatie het perfecte festival.
2: Dit is Luc van Turnhout.

Everybody Hurts is R.E.M.'s open hand naar iedereen die het moeilijk heeft. Geen poëzie en geen metaforen. Gewoon een eerlijke boodschap. Hou vol. Het nummer benoemt dat gevoel van wanhoop, maar herinnert je er tegelijk aan dat niemand alleen staat in zijn verdriet. Die simpele hold on is bijna een schouderkloppen. Hier is Everybody Hurts. When you're

En dan zijn we toegekomen aan de Live Nation concerten die de volgende weken en maanden gepland staan. Over Mono is terug. En hoe? Het Britse broederduo Tom en Ed Russell dropt begin augustus hun nieuwe plaat Pure Devotion en trekt daarna de wereld rond met een gelijknamige tour. Op dinsdag 10 november 2026 staat de ING Arena in Brussel in brand. Nieuwe beats, nieuwe energie en de track die hen groot maakte. Hun passage op Jazz Middelheim vorig jaar bewees al dat de chemie tussen die twee niet te stoppen is. Ook Selassou en The Gallants schrijven een laatste hoofdstuk. Na een indrukwekkende tour door Europa nemen ze afscheid van dit gezamenlijke avontuur. Op zondag 20 december 2026 sluiten ze in schoonheid af in het Koninklijk Circus. Verwacht een intense, warme, bijna filmische avond. Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel. Bazaar hoeft niet te kiezen. Zij worden al jaren in de Vlaamse muziekhemel gezet. De band viert 10 jaar Bazaar en doet dat samen met hun fans in de Roma in Antwerpen. Op dinsdag 29 juni 2027. Een jubileumshow die je voelt tot in je ribbenkast.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Goeie avond.
3: De single Drive werd bijna nooit het nummer dat we vandaag kennen. Niemand in de band, en dan hebben we het over de Cars en Drive, voelde zich comfortabel om het te zingen. Tot Benjamin Orr, normaal geen liedzanger, het probeerde. Hij zong de eerste zin en de studio viel stil. En Rico Kasek, de normale frontzanger, wist meteen, dit is zijn nummer. Zo werd Drive het meest emotionele en grootste internationale succes van de Cars. Gezongen door de man die eigenlijk zelden de lead deed. Een toevallig moment dat uitgroeide tot een ware klassieker. MUZIEK

En dan nu even terug naar het moment waarop een carrière ontplofte. Want Videogames van Lana Del Rey was nooit bedoeld als wereldhit. Het was een slaapkamerproject dat per ongeluk de wereld rondging. Lana, toen nog Lizzy Grant, speelde in kleine clubs in New York met een album dat niemand hoorde. En een carrière die muurvast zat. Tot ze thuis, met een laptop en een simpele microfoon, een traag melancholisch nummer opnam. Namelijk Videogames. Ze knipte er zelf een clip bij, vol oude Hollywoodbeelden en webcamfragmenten, en zette het op YouTube. Geen label, geen promo. Het internet werd eerst stil en daarna oorverdovend luid. Plots wilde iedereen weten wie is die mysterieuze vrouw die deze filmische stem brengt. Labels doken erop. Videogames werd een wereldhit en Lana Del Rey werd in één klap het gezicht van die nostalgische Hollywoodpop. Trouwens, deze week verschijnt haar langverwachte album Stove, een country getint hoofdstuk dat haar verhaal weer helemaal openbreekt. Lana Del Rey en haar eerste grote hit, Videogames.

0: Verbos is een Nederlandse singer-songwriter, acteur en woordkunstenaar. Geboren in Veenendaal op 12 juli 1961. Hij woont en werkt al decennia lang tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika en bouwde een carrière die zowel muzikaal als theatraal diep verankerd zit in de Lage Landen. Verbos brak door in 1991 met het nummer Papa, een emotionele klassieker die hem in één klap een grote naam maakte in Nederland en België. Wij horen hem nu met Is dit nu later?
1: Speelden ooit verstoppertje,

Fast Car van Tracy Chapman gaat over ontsnappen, maar vooral over het besef dat je soms wel wegraakt, maar je problemen met je meeneemt. Het is een van de meest eerlijke, rauwe en menselijke songs uit de jaren 80.

Ondertussen zijn we toegekomen aan ons vaste item in het programma. Wat gebeurde er in week 22 ondertussen in de muziekwereld? Op 27 mei 1997 was er The Verve. Die bracht de Bittersweet Symphony uit. Het nummer dat hun carrière katapulteerde en hen tegelijk in een beruchte rechtenstrijd duwde. Op 28 mei 1983 was er Arena Cara. Die staat wereldwijd op nummer 1 met Flashdance What a Feeling. Het anthem van de jaren 80. Op 29 mei 1999 was er Britney Spears, die bereikte de nummer 1 positie in de Verenigde Staten met Baby One More Time. En dat was meteen het begin van een nieuw poptijdperk. 30 mei 1969. De Beatles nemen The Ballad of John en Yoko op in één dag, met enkel Lennon en McCartney in de studio. En 31 mei 2005 was er Coldplay, die dropte Speed of Sound, de eerste single van X&Y, meteen een wereldhit. En op 1 juni 1967 was er Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles dat verscheen. Een van de meest invloedrijke albums ooit. En tenslotte 2 juni 1978 was er de soundtrack van Grease, die kwam uit en wordt een van de best verkochte soundtracks aller tijden.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Layla, de Queen of Sheba van de Dolly Dots, is een typisch jaren 80 popverhaal. Verpakt, vrolijk verpakt moet ik zeggen, maar eigenlijk gaat het over een mysterieuze onweerstaanbare vrouw die overal waar ze komt de aandacht naar zich toetrekt. Het nummer vertelt het verhaal van een Layla, een vrouw die bijna mythisch wordt voorgesteld. Vandaar de verwijzing naar de koningin van Sheba. Heeft niks te maken met dat kattenvoer natuurlijk. Een figuur uit oude legendes die bekend staat om haar schoonheid, macht en charisma. Dolly Dots dus en Layla, de Queen of Sheba.

Toen de Baseballs in 2009 besloten om Umbrella van Rihanna te coveren, hadden ze maar één missie. Moderne hits ombouwen tot pure jaren 50 rock'n'roll muziek. Alsof Elvis zelf even was binnengesprongen. Maar Umbrella was een gok. Het origineel is strak, modern, R&B pop. Totaal niet het soort nummer dat je spontaan in een rockabilly jasje zou steken. Toch hoorden ze in die melodie iets dat perfect werkte met slapback echo, contrabas, doo-wop koortjes en die typische hipswingende jaren 50 groove. Ze namen het nummer op alsof het uit 1957 kwam. En dat contrast werd hun handelsmerk. Het resultaat? Een wereldwijde virale hit, vooral in Duitsland, België en Nederland. En de doorbraak van

0: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.
1: In 1979 speelde U2 verschillende vroege Ierse shows.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren open.

0: Om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
2: Sterre.
1: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: op Memory.
1: We zijn terug. Deel 2 van de LVT-platenkast. En weet je, soms valt er zo'n plaat uit de kast waarvan je meteen ziet hoe de ogen van 50ers en 60ers beginnen te blinken. Zo'n titel die je maar hoeft uit te spreken en bam, je zit weer in je jeugd. Kijken naar dat kleine tv-toestel, bij sommigen nog zwart-wit en bij anderen die al kleur hadden. Vandaag hebben we precies zo'n klassieker vast. Een nummer dat niet alleen een hit was, maar ook een soort tijdcapsule. Je hoort de eerste seconde en je weet, ah ja, dat is die weer.

0: Verleden week vertelden we u dat Neil Young geboren was in 1941 in Minnesota. En vandaag staat hij in het programma met de single Heart of Gold. Een klassieker die eigenlijk ontstond uit rugpijn. Neil Young kon trouwens begin jaren 70 amper recht staan door zware rugproblemen. En dus greep hij noodgedwongen naar de akoestische gitaar. In die rustige periode schreef hij Heart of Gold. Een simpel, warm nummer dat recht uit zijn hart kwam. Tijdens de opnames in Nashville liepen James Taylor en Linda Ronstadt toevallig de studio binnen en hun achtergrondzang gaf de song precies die gouden gloed. Het werd zijn grootste hit ooit, al vond Young dat het hem te mainstream maakte. Maar voor ons blijft het een tijdloze parel. Heart of Gold en Neil Young.
1: De Platenkast, een radioprogramma met muziek uit verschillende decennia. Presentatie Luc van Turnhout.

De Vlaamse zangeres Jasmin pleegde in 2009 zelfmoord na een periode van zware emotionele en psychische pijnen. De directe aanleiding was haar scheiding van haar vrouw Marianne Dupont, die haar bijzonder hard trof. Maar zoals bijna alle zelfdodingen was het geen één-op-één oorzaak. Het was een combinatie van relatiebreuk, kwetsbaarheid, depressieve gevoelens en een lage innerlijke strijd. Haar familie en vrienden hebben later gezegd dat ze al langer worstelde met donkere gedachten, maar dat de breuk alles versterkte en haar draagkracht wegviel. Het nummer dat we nu horen bevestigde dat gevoel dat ze doormaakte door de beëindiging van het huwelijk met haar vriendin. Hier is Jasmin en het wondermooie Ik was zo graag bij jou gebleven.

En dan nu een duet dat eigenlijk nooit had mogen bestaan. Volgens de platenbazen dan toch. De Pet Shop Boys hadden What Have I Done To Deserve This klaar, maar ze hoorden er een stem bij, namelijk die van Dusty Springfield. Iedereen verklaarde hen gek. Dusty was trouwens al jaren uit beeld, maar ze deden het toch. En in de studio klikte het meteen. Haar soul, hun synths, pure magie. Het werd een wereldhit en Dusty's grote comeback. De Pet Shop Boys en Dusty Springfield dus met What Have I Done To Deserve This.

0: Volgens Live Nation Nederland worden de volgende concerten aangemeld. Opnieuw een reeks grote namen die bevestigd hebben. Overmono en Pucifier die zakken in november 2026 af naar de gashouder. Terwijl Cat's Eye en Daniel Caesar later dat najaar de Ziggo Dome vullen. Tove Lo in de Afas Live, Jimmy Carr in de Rij van Amsterdam en DLT in Amsterdam Paradiso staan ook op de kalender. Verder vooruit, Olivia Rodrigo die komt in maart 2027 naar de Ziggo Dome en Five Finger Death Punch viert hun 20-jarig jubileum in februari 2027 in Afas Live. En dan voor België en Nederland wordt nog aangekondigd Luca Bloem, die een grote najaarstour gaat inrichten. Van 20 november tot 18 december. Met stops in onder andere Vlaanderen, Ternat, Gent, Mechelen, Zaventem en in Nederland Rotterdam, Groningen, Arnhem, Heerlen, Amsterdam en tenslotte ook Breda.
1: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT Platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

En dan nu, een nummer dat Brian Ferry schreef op de Bahama's, terwijl Roxy Music aan hun laatste hoofdstuk werkte. More Than This klinkt alsof het boven de wolken hangt. Warm, dromerig en bijna gewichtloos. Ferry zei later dat hij de woorden liet stoppen omdat het gevoel belangrijker was dan de tekst. Een tijdloze klassieker met andere woorden uit 1982. Roxy Music en More Than This.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.
3: Dit is Luc van Turnhout.

0: Het zijn soms de gewone dingen des levens die bijdragen tot zeg maar hit. En dat was bij Bart Peeters het geval. Bart Peeters die natuurlijk het talent heeft dat bijna niemand zo goed beheerst. Van iets doodnormaals iets heerlijk muzikaals maken. En Brood voor morgen vroeg is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Het verhaal gaat dat Bart tijdens het schrijven van nieuwe nummers thuis rondliep zoekend naar inspiratie. Geen drama, geen grootse emoties, geen wereldproblemen, gewoon het leven. En plots riep zijn vrouw vanuit de keuken: Bart, vergeet niet dat je brood moet meebrengen voor morgen vroeg. En hij moest lachen. Want dat was exact wat hij zocht. Een klein momentje dat iedereen herkent, maar waar niemand ooit een lied over zou schrijven. Behalve hij dus. En zo ontstond een nummer dat eigenlijk zegt: geluk zit in de kleine dingen. Het zit in samenleven, in kleine gewoontes, in brood dat 's ochtends klaarstaat.
1: De platenkast met Luc van Turnhout.

Muziekliefhebbers kennen de volgende plaat misschien van de Kane Gang. Maar dit is een origineel Tears for Fears nummer. Geschreven door Roland Orzabal en Kurt Smith voor hun comebackalbum Everybody Loves a Happy Ending. Het heeft die warme, soulvolle popsound die wat doet denken aan de jaren 80 Blue-Eyed Soul. Hier zijn Tears for Fears en Closest Thing to Heaven.

0: Wat gebeurde er in week 22 in de filmgeschiedenis? Een van onze vaste punten in het programma en daar zijn we nu aan toegekomen. Op 27 mei 1933 was er Walt Disney. Die introduceerde de Three Little Pigs, een van de meest invloedrijke animatiefilms uit de vroege studiojaren. En op 28 mei 1987 ging The Untouchables in première. De film die Kevin Costner en Sean Connery naar een nieuw niveau tilde. Godzilla kwam uit op 29 mei 1998. En dat was wereldwijd een kaskraker en het werd een van de grootste marketingcampagnes ooit in de jaren 90. Op 30 mei 2003 was er Finding Nemo en die groeide uit tot een van Pixar's meest geliefde films. Mission Impossible 2 wordt uitgebracht op 31 mei 2000 en brak meerdere box-office-records. En Star Trek 3 The Search for Spock ging in première op 1 juni 1984. En tenslotte was er 2 juni 1989 Dead Poets Society verscheen. Het werd een moderne klassieker dankzij een iconische rol van Robin Williams.
1: De platenkast gaat geen muziekgenre uit de weg.
2: Van classic rock over new wave.
3: Tot een discokraker uit de jaren 70.

dan nu een Springsteen-klassieker die vrolijk klinkt, maar eigenlijk over iets heel menselijk gaat. Hungry Heart vertelt het verhaal van een man die altijd op zoek is naar meer, zelfs als hij daardoor zijn gezin achterlaat. Bruce schreef het nummer trouwens eerst voor de Ramones, tot zijn manager zei, dit is te goed, dit hou je zelf. En hier is hij, Bruce Springsteen met Hungry Heart.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Goeie avond.
7: En dan nu een nummer dat ontstond uit pure bandchemie. Jan speelde een riffje dat eigenlijk maar een oefening was. En Dries viel in. En plots hadden ze een song. Never Alone, Always Together werd de perfecte titel voor een duo dat muzikaal één blok vormt. Rauw, repetitief en helemaal Black Box Revelation.

Pure bandfrustratie kan soms zeer succesvol zijn. Steve-O speelde een riff om de spanning te breken. En John Wetton, die hoorde het en schreef er diezelfde avond een tekst over. Heat of the Moment werd hun grootste hit, simpel, direct en helemaal Asia. The Heat of the Moment.

0: Toen Black Legend in 2000 hun danceversie van You See the Trouble With Me uitbrachten, dachten veel mensen dat Barry White het zelf meezong. Maar dat was niet zo. De originele sample van Barry White mocht niet...
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.